0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over drie jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda.

0: profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Hallo.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: supermarkten.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Er staat nu 70 kilometer file in de regio. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Budel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf Zevenberg zo'n 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen niet drukker dan gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder ging het mis en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 3 kwartier extra reistijd. Dan naar de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deel ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Guess I'm selfish.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord.

0: zonder toestemming van ouders, als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 225 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk staat 20 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Oosterhout 20 minuten tijdsverlies. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk staat 26 kilometer file met 35 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 20 minuten tijdsverlies. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen Willemstad en afrit Nieuwmansdorp 25 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Door een eerder ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel ben je nog 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De opperbevelhebber.

0: van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerst-wet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. We beginnen op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A58, Breda richting Tilburg. Vanaf knooppunt Galder 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen 3 mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A58 Tilburg richting Eindhoven. Vanaf Moergestel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Kun je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onder

0: Deel van moederbedrijf Ahold Delhaize zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Zoet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. Hensen Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk een neven, dat is wat

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen 3 mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wilde tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister, daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis. De coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
2: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de inspectie gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. In de afgelopen drie maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om vier projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Wavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Emergency.
9: She broke a leg, call the ambulance.
8: Emergency.
9: She broke a leg, call the ambulance.
8: Emergency.
9: She broke a leg, call the ambulance.
8: Emergency.
9: She broke a leg, call the ambulance.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Bijna al het vervuilde grond op het nieuwe stadsdeel Het Soet is verdwenen. Op het terrein moet een nieuw stuk stad worden gebouwd. Het wordt een combinatie tussen onder andere wonen, werken, leren, sport, creativiteit en innovatie. Binnenkort wordt er begonnen met het verwijderen van oude funderingen en daarna is het gebied klaar om ontwikkeld te worden. Over 3 jaar moeten er ruim 2000 woningen gerealiseerd zijn. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: europarun.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. In de afgelopen 3 maanden heeft het Cultuurfonds Noord-Brabant ruim 250.000 euro geïnvesteerd in bijna 60 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het gaat ook om 4 projecten in Breda. De gelukkigen zijn een educatieproject in Bavel, het Bachkoor uit Breda, het vergroenen van de daken aan de Jacobusstraat in Breda en een project van de Bredase Opera uit Teteringen. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. De politie heeft een grootschalige mono-actie gehouden. De controle was gericht op afleiding in het verkeer door het vasthouden van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten. Vanuit een touringcar konden de spotters goed in andere auto's kijken. Er zijn in totaal 209 bekeuringen uitgeschreven. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: organisatie van Albert Heijn met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Altijd zijn daar nog maar 2 rijstroken open. De politie doet onderzoek naar de toedracht. En daarom kan je maar beter oprijden via Zevenbergen de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Pak je de A17 verder over de A59 en over de Haringvlietbrug. Die ligt in de A29. Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Moldau weer 6 kilometer file vanaf Haps, dik 20 minuten oponthoud. En 40 minuten vertraging op de N217 Dordrecht Spijkenisse voor de aansluiting met de A29, 9 kilometer file. Heeft natuurlijk weer te maken met het ongeluk op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Bij een straatroof in Valkenberg is een man gewond geraakt. Toen de politie bij het slachtoffer arriveerde, waren de daders al lang weg. Toch kon het slachtoffer een duidelijke beschrijving geven. Deze beschrijving werd snel gedeeld met collega's op straat. Andere agenten zagen drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. En na een achtervolging konden de mannen worden aangehouden. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file al bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maastricht Airport. 10 minuutjes op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Sabina. Het heeft ook weer te maken met de problemen op de A16 Breda-Rotterdam. Er gebeurde een ongeluk met 3 voertuigen bij knooppunt Ridderkerk nog voor de spits. De vertraging is nu een uur daar doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Richting Breda op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht een kwartiertje vertraging. Dan de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier op onthoud. Kwartiertje extra op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen bij Nutcentrum. 3 kwartier op onthoud. Half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse bij de aansluiting met de A29. 5 kilometer file. Heeft natuurlijk direct te maken met problemen op de A16. En door die kapotte auto op de A76 viel op de N281 vanuit Vaals naar Heerlen bij knooppunt Tennessen. 3 kilometer file, maar wel met een uur tijdverlies momenteel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn.

0: vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, ook in het zuiden van het land, 260 kilometer bij elkaar. Kapotte auto op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk eerder vanmiddag. Bij knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging. Er zijn dan ook maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59. En de A29. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten oponthoud. Een kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, want er staat een kapotte auto daar. 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij afrit Heusden. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij Os-Oost. Ook wat vertraging op de N2 bij Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide 5 kilometer file vanaf knooppunt De Hocht een kwartier tijdswinners. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertu. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging vanmiddag in het zuiden van het land. Staat 300 kilometer file bij elkaar. Zo is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven. Het is bij Maastricht Airport na een ongeluk. 6 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er zijn maar twee rijstroken open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk eerder vanmiddag al bij knooppunt Ridderkerk. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Dat gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A17. Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. Omrijders voor de A16. Dan naar de A27 Breda-Gorkum. Bij Hank de kop van 11 kilometer file. Vanaf Breda-Noord een half uur vertraging. 20 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Je staat bij Sint-Oederode, 7 kilometer file vanaf knooppunt Eckersweijer, een half uur vertraging. En een nasleep van een ongeluk op de A76 Belgische grens Aken. De weg is weer vrij bij Nut, maar er staat nog 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan wat korter, maar nog fikse vertraging op sommige plaatsen. Zo'n 240 kilometer bij elkaar. Ging mis op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 9 kilometer file en een uur vertraging daar. Linkerrijstrook is dicht. Richting Eindhoven rij je om via Heerlen over de A79 en de A76. Linkerrijstrook van de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht is ook dicht bij Zaltbommel. Daar staat een kapotte auto op. 14 kilometer file en een half uur vertraging bij Zaltbommel. Half uur tijdsverlies op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina 4 kilometer file. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. De kop van 24 kilometer file. Vanaf Breda moet je rekening houden met meer dan een uur vertraging. Er zijn maar 2 rijstroken open bij

0: 40 minuten tijdsverlies. A67 Eindhoven-Venlo, 10 minuten vertraging bij Alphen Panningen. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht voor de aansluiting met de A16, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi. En daarvoor hoorde je David Guetta met Human hier in het Studiecircus. Een hele goede avond. Het is vandaag 12 oktober. Het is 8 minuten over 6. Nu 9 minuten over 6. En dat betekent dat je luistert naar het Studiecircus met mij, Thijs. Van 6 tot 8 blijf ik bij je vanavond. Dus als je in de auto zit onderweg naar huis van een lange dag werk, ik sleur je door die laatste paar kilometers heen. Mocht je nou aan het koken zijn. Dan hoop ik je daarbij te vergezellen. Mocht je nog op werk zijn en je bent je laatste dingen aan het afronden, hoop ik ook daar het allemaal een stukje makkelijker te maken. Hoe ga ik dat doen? Nou, we hebben genoeg te bespreken. Dadelijk uiteraard weer de House It of House It Mogelijk Hack. Die komt er straks aan. Nieuwe muziek van Samuel Welten. Ga ik straks meer over vertellen. En ik heb echt een bizar verhaal wat ik gisteren heb meegemaakt. Wat dat precies is, dat hoor je later in de show. Dus blijf daarom vooral luisteren. En natuurlijk staat muziek ook gewoon centraal. En ik verklapte het net al een heel klein beetje. Maar we gaan luisteren naar Chesto. Dit is God is a

0: Ron D met Running Away hier in het Studiecircus. Daarvoor hoorde je dus Chesto en Mabel met God is a Dancer. En nu is het tijd voor House It of...
1: House Mogelijk Gek!
0: Ja, House It of House It Mogelijk Gek. Voor de nieuwe luisteraar ga ik het kort even toelichten. Ik ben een groot fan van oude platen, oude klassieke platen, disco platen. Eigenlijk het liefst. En ik hou daar enorm van, maar hou ook enorm van house nummers. Nieuwe house nummers, remixes, noem het maar op. Vind ik allebei fantastisch. Nou, en wat is daar nou het leuke van? Dat er een heleboel remixes zijn gemaakt van die oude classics. Ik ben dus op zoek gegaan naar een oude classic die in een nieuw jasje is gestoken. En waar misschien het nieuwe jasje wel beter is dan het origineel. En ook deze week heb ik een plaat en die gaat als volgt. Ik denk voor een heleboel mensen al echt wel een hele bekende intro, maar ik ga je toch een beetje helpen. Dit is het refrein.

Ik denk nu toch wel eentje die in elke huiskamer wel een keer voorbij is gekomen. Bij mij thuis in ieder geval zeker wel. Het is een nummer uit 1983. Een beetje een funk/R&B classic van Rufus en vooral ja, Chaka Khan. En het heet Ain't Nobody. Nou goed, dat is op zich geen verrassing dat dat de titel is. Maar wat wel verrassend was, was de instrumentale ja, die er allemaal op de achtergrond te horen zijn. Dat was namelijk voor uit 1983 ja, echt zeer vooruitstrevend. En het was zo vooruitstrevend dat songwriter Wolinski die kreeg vraag van Michael Jackson om het nummer te mogen gebruiken. Dat heeft hij alleen niet gedaan. Hij heeft het dus samen met Chaka Khan en Rufus, uiteindelijk die waren toen nog samen in een band, uitgebracht. En het is een enorme hit geworden. Een Grammy voor beste R&B performance by duo or group with vocals zelfs gekregen. En het is dus echt enorm vaak gesampled of geremixed. Niet alleen de afgelopen jaren, maar ook nog ver daarvoor. Ik heb er een paar voor je op een rijtje gezet. Dit is bijvoorbeeld Diana King met een, ja, een reggae/pop versie uit 1995. Dus dat heb je. Goed, aantal jaren later, 2003... Liberty X met Being Nobody. Ook weer in een heel ander jasje gestoken. Maar dan ga ik weer een aantal jaren verder. Dan komen we in 2015, al een stuk recenter, Felix Jane met Ain't Nobody Loves Me Better. Ik denk als je al heel lang radio luistert dat je deze ongetwijfeld voorbij hebt horen komen. Was een enorme hit. En nog een stuk recenter hadden we Mr. Beldon Weasel, die ook al eerder hier in dit segment naar voren is gekomen. Die hebben ook Ain't Nobody. En deze is zelfs zo recent, deze komt uit 2026. Maar nu is natuurlijk de vraag, wat is dan ja, de nieuwe mix geworden? Wat is de mix geworden waarvan ik denk dat die misschien wel beter is dan het origineel? Dat is de remix van Frankie Rizzardo. Als je een beetje een house fan bent, dan komt deze naam je ongetwijfeld heel bekend voor. Het is een van de bekendste house DJ's ja, momenteel op de wereld. En hij maakte deze remix in 2022. En ja, het hele nummer straalt een beetje club vibes uit. Dus je staat met je, ja, met je vodka energy, sta je hier in de club, in het buitenland. En als dan dit nummer opkomt, ja, dan denk ik toch wel dat je een hele lekkere avond tegemoet gaat. Ik hoop dan ook dat je deze kan waarderen. Stuur me een berichtje of je denkt dat het beter is dan het origineel. Dit is Frankie Rizzardo met Ain't Nobody.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Anastasia, I'm out of love. Zo, de verkoudheid slaat even toe. Hier in het Studiecircus, daarvoor hoorde je dus Frankie Rizzardo met de remix van Ain't Nobody. Stuur me alsjeblieft een berichtje op de website van Breda Nu om te vertellen welke versie je nou beter vindt. Ik moet zeggen bij deze, hij moet je liggen. De clubmuziek moet je liggen. Club over clubs gesproken. Er zijn weer een heleboel festivals, concerten en uitgaansavonden geweest afgelopen weekend. En ik wil heel kort met je doornemen wat je allemaal wel niet hebt gemist. Om te beginnen, gewoon hier in Breda, want we hadden ons eigen Sound of Europe Music Festival. Die hadden weer allemaal verschillende optredens door de stad heen. En ja, het was eigenlijk een heel groot succes met weer veel bezoekers. Onder andere in de MES waren ze aanwezig. Maar dat was niet het enige evenement dat we hadden in Breda afgelopen weekend. Ook was het het Be Proud Weekend in het festival. Kijk, als ik Engels erbij moet gaan halen, dan wordt het helemaal lastig. Dit vond plaats in het Chassé Theater. En het festival staat helemaal in het teken van de LHBTQIA+ gemeenschap. Er waren films, show, heel veel inspirerende mensen. En op Instagram lieten ze weten dat het weer 3 mooie dagen waren geweest. Dus die festivals waren in Breda. Daarbuiten was ook nog van alles. En toch wel de belangrijkste om eventjes te benoemen was de nieuwe editie van Bal op het Dak. Dat is eigenlijk gewoon het concert van Akda en de Munich in de Ziggo Dome. Maar die hebben nou een nieuwe naam gegeven, Bal op het Dak. Het was weer een groot succes. Ook Ronnie Flex mocht langskomen op het voorprogramma zelfs. En als Ronnie Flex en Akda en de Munich samen op het podium staan, dan kan het volgende nummer eigenlijk ook niet ontbreken. Wanneer

0: van mij. En bij mij in de studio aangeschoven is Maarten. Maarten, goede avond.
1: Ja, goeie avond Thijs, ben ik weer.
0: Hoe maak jij het?
1: Ja, nu inmiddels, ja, kan heel flauw zeggen met de schroeven draaien, maar dat is Damien zijn grap. Nee, Nu wel weer goed, maar vorige week lag jij er natuurlijk af.
0: Klopt, ja. Ik was doodziek vorige week. Ik had het eigenlijk nog helemaal niet benoemd. Nee, dat klopt.
1: Het is geen verrassing dat ik daarom om diezelfde reden vrijdag ook niet was. Oh. Ik heb er ook afgelegen een paar dagen.
0: Ja, dus ik zei net al, ik verslikt me net alweer in...
1: heb ik hier de... Even voor het geluid, heb ik die voor jonge mensen te pakken of zo? Ik hoor mezelf bijna helemaal niet.
0: Is dat zo?
1: Of sta ik gewoon heel zacht of zo? Of moet ik hem even op die...
0: Ik heb geen idee, joh. Zo is
1: het beter. Nummer 4 mag even proberen. Even kijken wat dat dan... ja, dat is beter.
0: Ja?
1: Goed, die is beter voor mijn oren gemaakt inderdaad.
0: Heel goed. Even kijken. Jij bent hier natuurlijk weer om ons te vertellen wat er allemaal gaande is in de stad en daaromheen. Dus ik ben heel benieuwd. Maarten, wat is er allemaal aan de hand?
1: Aan de Ambachtelaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in en een brandweer die blusten het vuur, maar kon niet voorkomen dat van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. En op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzoekt de gecrashte auto en wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. En dan hoop ik dat er veel in het weerbericht zit, want ik heb het verkeer voor daarna er nog niet bij gebracht.
0: Nou, dat gaan we nu achterkomen. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt niet verder meer af dan 8 tot 12 graden. Morgen ziet het weerbeeld er vaak grijs uit. Vooral tijdens de middaguren kan er uit het wolkendek wat lichte, ja, soms zelfs motregen vallen. Bij een matige zuidwestenwind is het wel zacht met een graadje of 17. Woensdag en donderdag verlopen een stuk warmer. Dan wordt het bij veel zon ruim 20 graden en nog altijd weinig wind. En dat was het nieuwsbericht van Weerplaza. En voordat jij begint met het verkeer, ik zat me nu af te vragen, als het vannacht 8 tot 12 graden is, hè, is het dan al tijd om het extra dekbed, zeg maar, of hoe noem je dat? Het extra deken in je hoeslagen te doen? Of is dat nog te warm dan?
1: Of erger van die mensen die zo'n verwarming erin hebben zitten.
0: Oh ja, daar zijn we nog lang niet. Maar als het zo koud is, misschien moet die er al wel in, hoor.
1: Je hebt net zoals als je zo'n tussenjas hebt, heb je toch ook zo'n tussendekbed of zo?
0: Ja, daar slaap ik normaal gesproken onder. Nou, dat wordt heel tegen.
1: Ja, precies. Okay, mensen staan in de files, willen niet weten wat voor dekbed je nu op je bed moet neerleggen, joh.
0: Kom er dan maar mee door.
1: Goed, het is best druk in de regio. Ik begin op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein, daar heb je 10 minuten vertraging. En Breda-Rotterdam, dat is tussen Breda-Noord en Zwijndrecht. Daar staat 20 kilometer file met een uur vertraging. Dat heeft daar te maken met een ongeluk en de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht Centrum een kwartier vertraging. A17 dan Roosendaal, Dordrecht. Dat is tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Daar heb je een half uur vertraging. A27 Breda, Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank. Daar verlies je 20 minuten van je tijd. Op de A27 tussen Oosterhout Oost en Hank 20 minuten. Op de A27 dan Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. En dat is ook nog het stukje waar het voor de zware vrachtwagens dicht is. Vanwege dus die brug. A29 dan Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Numansdorp. 10 minuten vertraging. Dat heeft daar te maken met bergingswerkzaamheden. En de weg is daar weer vrij. Eindhoven ook nog even meepakken.
0: Doe maar.
1: Het is daar ook heel erg druk. Eindhoven, Oss tussen Eckeswij en Sint-Oederode. Een half uur vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Eindhoven, Arnhem op de A50 tussen Paalgraven en Bankhoef. Daar verlies je dan nog maar 5 minuten van je tijd. A59 dan, dat zijn de laatste twee. Zonzeel, Zertogenbosch tussen Maden en Hooipolder. Verlies je 10 minuten van je tijd. En tussen Oss en Zierikzee is tussen knooppunt Noordhoek en Sabina een half uur vertraging. Het staat dus gewoon muurvast hier in de regio.
0: Zo klinkt het wel, ja. Hebben we nog het trein... treinverkeer? Of ben ik dan te veel?
1: Nou ja, laten we dat er dan ook maar inderdaad gelijk maar eventjes bij doen.
0: Ik heb echt... Maarten, ik heb gisteren iets meegemaakt. Dat is niet normaal. Ik ga dadelijk straks
1: laten. Moet ik even blijven plakken ervoor?
0: Ja, ik ga hem over een uurtje doen. Want net voordat jij erin komt, als je dan 5 minuten eerder aanschuift, dan heb ik toch een verhaal. Daar word je bang van.
1: Nou goed, ben je met de trein onderweg? Ja, moet er toch even doorheen. Alleen maar tussen Maastricht en Liège rijden op dit moment geen stoptreinen. En dat duurt tot 9:15. Heeft daar te maken met stakingen. En ja, dat is eigenlijk ook op het lijntje tussen Roosendaal en Essen. En vanuit Breda de Eurocity. Dus dat...
0: Doe voorzichtig, dames en heren.
1: Het is druk. Het is niet normaal.
0: Het is heel druk.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Hey, what's up with the Foo Fighters?
0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

Foo Fighters met Window. Daarvoor hoorde je Arctic Monkeys met Are You Mine. Dadelijk heb ik nog Nothing But Thieves voor je. Je luistert naar het Studiecircus bij Breda nu. Dit is Freedom met Pharrell Williams.

Nothing But Thieves Evolution hier in het Studiecircus bij Breda nu. En ik ga je vertellen over het nieuw nummer. Want elke week is er nieuwe muziek en dus ook deze week. Elke vrijdag wordt er vaak muziek uitgebracht. Afgelopen week is dat ook gebeurd door artiesten zoals Direct, Moola, Ronnie Flex, Nachtwacht, Armin van Buuren, Marlon Hofstad. Ook die had een nieuwe muziek uitgebracht. Maar er is één artiest die ik nu eventjes speciaal wil uitlichten. En wie dat was, had ik al kort benoemd. Namelijk Samuel Welte. Die heeft binnenkort gaat hij Paradiso in. Ook Tivoli Vredenburg zit er aan te komen. Paradiso is al in februari van volgend jaar. Hij heeft gewoon nummers nodig. Hij heeft er niet zoveel. En wat hij nu allemaal heeft is een beetje hetzelfde genre. Hè? Dat is een beetje allemaal dat feestgenre. Dus hij wilde wat nieuws. En ook, ik denk persoonlijk ook een beetje om de energie in een zaal ook weer een beetje omlaag te kunnen krijgen. Dat het niet alleen maar pieken van energie zijn. Dus afgelopen vrijdag heeft hij een nieuw nummer uitgebracht. Terug bij mij heet het. En het is dus echt eentje om even de zaal weer tot rust te laten komen. En vooral iets wat we niet gewend zijn van Samuel. Dit is Samuel Welte met Terug bij mij.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. 60 kilometer file nog in onze regio. Kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Maastricht Airport. De weg staat wel weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. De andere kant op de A16. Dezelfde kant op de A16. Ook richting Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Breda en Dordrecht Centrum met een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten extra bij
9: bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. En 10 minuten vertraging nog op de A67. Vanuit Eindhoven naar Venlo wordt langzaam gereden over 3 kilometer tussen Asten en afrit Liesel.
8: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

Alessia Cara met Stay. En eigenlijk is dat heel bijzonder, want zij heeft een Canadese zangeres. Zij heeft dat nummer in 2015 uitgebracht. En nu, ja, is ze gewoon een wereldartiest.

Years and Years met King hier in het Studiecircus. En ik wilde je eigenlijk even iets meer gaan vertellen over Alicia Cara. Die komt eigenlijk dus uit Canada. En die heeft al een aantal jaren, doet ze gewoon heel goed mee in de scene. Het nummer dat je dus net van haar hoorde, dat was Scars to Your Beautiful. Dat kwam uit in 2015. En in 2018 werd ze genomineerd voor haar eerste Grammy. Ondertussen is ze 30 jaar oud. En heeft ze in Canada laatst voor de Veteranendag mogen optreden. En volgens mij is het in Canada, voor zover ik weet, echt wel een hele grote artiest. Wat nog meer grote artiesten zijn, kijk, daar komt een bruggetje, zijn de nieuwe deelnemers van Expeditie Robinson. Die zijn namelijk vandaag bekendgemaakt. En de eerste reacties op TikTok, die waren niet mega positief, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat kwam voornamelijk omdat ze gewoon heel veel namen niet bekend zijn. Vooral niet bij het jongere publiek. Dat willen ze nu toch meer gaan aanspreken met dat programma. Het is niet helemaal gelukt, maar er waren wel een paar namen die ik in ieder geval wel kende. Die wil ik graag even met je delen. Boas Kok, zanger van Goldband, is voor mij een bekend iemand. Elia Altena, de naam zal je weinig zeggen, maar dat is de acteur van Knokkenhof. Wie hij precies speelt, moet je mij ook niet vragen. Zo erg zit ik ook niet in de Knokkenhof-serie. Maar één van die acteurs in ieder geval. Maxime Meiland, die hoef ik niet heel veel verder toe te lichten. Shinky Knecht, Olympisch shorttrack schaatser. Ja, een enorm sportieve gast. Dus ben heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen daar. Shelley Vol van O'Jean, een van de zussen. En natuurlijk collega radio DJ Joost Swinkels doet ook mee dit seizoen. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Voor de hele lijst moet je maar even googlen. En als je misschien dat er een paar zijn die ik nu niet heb genoemd, die jij dan wel weer kent. Dus dan moet je zelf even naar gaan kijken. Vorig seizoen won Camille Kesbeke. Je weet wel, van de Augurkenkoning. Dus ik ben benieuwd wie de titel van hem mag gaan overnemen als beste Robinson. Ik ben heel benieuwd. Voor nu gaan we weer verder met muziek. Ik heb Blanks voor je. What You Do To Me.

0: Roxy Dekker Casual hier op Breda nu in het Studiecircus. En normaal gesproken doe ik deze show in principe helemaal alleen. En dan komt af en toe Maarten dan als nieuwslezer even de studio in. Maar ik heb me nu toch een verhaal waar ik, als je het vorige uur nog meeluisterde... Ik zei van Maarten, hier moet je bij zijn.
1: Je had een raar verhaaltje. Daar hou ik van, rare verhaaltjes.
0: En ik begon erover omdat we het over het station hadden. En nou goed, ik neem jullie mee in wat mij gisteren op 11 oktober toch allemaal gebeurde. Ik begin eigenlijk wel positief. Want ik had een hockeywedstrijd in Zuid-Limburg.
1: Enne?
0: Ja, Enne. Mablief, Vlaai, je kent het wel. En alleen de A2 was afgesloten, dus we mochten ook nog helemaal omrijden. Het was een behoorlijke rit. Ik kom zelf uit Eindhoven, dus ja goed. Het was een dik uur onderweg. Wedstrijd gehockeyd. Dan is het natuurlijk al helemaal vreemd als je dan verliest. En voor de saus helemaal naar Zuid-Limburg bent gereden. Dat is niet gebeurd, we hebben gewonnen.
1: Kijk.
0: Hadde 1-0. Was een gruwelijk saaie wedstrijd, maar goed. 3 punten zijn binnen. Maar... waar wil ik nou naartoe? Ondertussen was de marathon van Eindhoven bezig. Je hebt het ongetwijfeld op je feed alweer voorbij zien komen. Iedereen, ik schaam me alweer. Ik voel me bijna schuldig dat ik hem niet gelopen heb. Zoveel mensen hebben hem wel gelopen. De kwart, halve of de hele. Nou, voor iedereen die het gedaan, mooi gedaan. Na de wedstrijd. Wij racen naar Eindhoven, want wij willen nog een feestje meepikken. Dus wij hup met z'n allen daar naartoe. Nog helemaal gesloopt van de hockeywedstrijd. Een frietje en een broodje frikandel in de maag. Dan toch ook maar wat drankjes naar binnen werken. Nou, klaar met feesten. En dan moet je naar huis. Ik was heel braaf. Ik zei, jongens, laatste trein ga ik naar huis. Ik ga het niet gekker maken dan dat. Dus ik de trein in. Ik word wakker, want ik was in slaap gevallen in de trein. Dat is altijd vervelend. Maar ik word wakker in Tilburg. Dus ik denk, nou, niks aan de hand. Nog een kwartiertje, dan ben ik in Breda. Niet eens, volgens mij. Niks aan de hand. Dus ik zit daar weer. Ja, ik word gewoon weer hartstikke moe, Maarten. Dus echt, ik val gewoon weer in slaap. Ja, en een kwartiertje is niet meer te overbruggen, kan ik jou vertellen. Dus ik word wakker gemaakt door de conducteur. Ik laat me een OV-chipkaart zien met mijn slaperige oogjes. En ik kijk naar buiten. Ik denk, fuck, dit ken ik helemaal niet. Ik ken dit helemaal niet, joh.
1: Oh, dat is kut.
0: Ik was dus al richting Rotterdam. Maar ja, ik zei al, het was de laatste trein. Dus ik was echt... oh, ik baalde, jongen. Ik baalde. Dus ik loop naar... Ik liep uiteindelijk dus op Rotterdam Centraal. Niet weten wat ik in godsnaam moest doen, want ik moest naar Breda. Ik ken ook helemaal niemand in Rotterdam, dus ik kon niet ook nog ergens pitten. En het was dus ook... ja, wat was het? Het was kwart voor één, denk ik. Oh...
1: maar,
0: dus,
1: oh, net zondagavond. Ik wou zeggen, anders heb je mazzel, maar op zondag niet.
0: Nee, op zondag heb je dus ook nog dikke pech. Dus ik vraag naar taxi dan maar. Dus ik naar buiten loop. Ik vraag aan zo'n lieve taximeneer van hoeveel kost het om naar Breda te rijden? Zegt €150.
1: Heb je het gedaan?
0: Nou, eerst ging ik even heel erg op adem komen. En eigenlijk het eerste wat ik zei was... nee, ja, dat is het gewoon niet waard. Dat ga ik gewoon echt niet doen. €150, dat weiger ik. Dus toen heb ik nog een andere man gevraagd. Die vroeg alweer 100. Dus dat scheelde alweer een boel. En toen bedacht ik me... oh, je hebt ook gewoon die taxis-apps natuurlijk op je telefoon zitten. Dus heb ik die eentje erbij gepakt. En daar was het uiteindelijk... de helft van die €150. Het is al rond de 70 was het volgens mij. Dat was dan... dan is dit wel echt de enige oplossing. Dus ik heb op Rotterdam...
1: nee.
0: Op Rotterdam nee. Een taxi moeten bestellen. En ik heb dus voor €70 of zoiets... helemaal terug naar Breda moeten gaan.
1: Hoezo moeten?
0: Ja, waar moet ik? Ik ga toch niet aan slapen?
1: Dat heb ik wel een keer gedaan.
0: Niet.
1: Nee, dat is ook een... heel kort, was een keer met een maatje, gingen we gewoon naar de pub. Nou ja, je weet hoe het gaat, er gaan er een paar bakjes in. En dan komt er wel iemand uit die groep op het slechte idee om naar die ene wintersporttent te gaan, zeg maar, die je daar hebt zitten. De laatste trein gaat zo, maar ze zijn tot zo laat open. Ja, maar je bezopen kopteken, dat is een goed idee. Dus wij doortrekken om 1:30, 2:30 hadden we het helemaal gehad. Ja, we willen naar huis en dit, dat, en zus en zo. En... wij komen het station aan. Er rijdt dus niks meer naar Breda.
0: Oh.
1: Ja, wat ga je dan doen? Inderdaad, dan kun je net zoals jij je taxi boeken, maar de aanschieren die wij dan waren, alles iets, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Je hebt achter bij Centraal, heb je een watertap staan, daar konden we water drinken.
0: Ja.
1: Je hebt dus een grasveldje, nou, dat ligt best comfortabel. En ik kan je vertellen, nou ja, dat was onze overnachtingsplek. Het was zo erg dat zelfs de zwervers naar ons toe kwamen. Gaat het goed met jullie? En je hebt daar zo'n plas water, daar kun je afwateren, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: En toen was het op een gegeven moment 7 uur. En het mooie, maar het was aan het schemeren toen ik op weg naar het station fietsen in Breda. Ik maakte me de hele avond zorgen. Ja, shit, mijn licht is kapot.
0: Oh.
1: Ja. Op een gegeven moment rijd ik Dordrecht uit. Hè? De zon die komt weer op.
0: Dus dat was dan het voordeel nog. Nou, bizar. Nee, maar dit zou ik echt alleen. Zou dit alleen ook doen?
1: Alleen? Ja, je was alleen.
0: Ja, ik was helemaal alleen. Maar al mijn vrienden die moesten weer terug naar Eindhoven. Ik moest naar Breda.
1: Ja, natuurlijk. Omdat je weer terug. Jij bent niet in Rotterdam op stap geweest, natuurlijk. Dat is het. Ja.
0: Ik kwam helemaal. Dat was het nog een hele vervelende. Ik kwam helemaal uit Eindhoven.
1: Ja, nee, dan is het een ander verhaal.
0: Nee, ja, goed. Het was een behoorlijk raar ritje. Taxichauffeur overigens was heel aardig. Hele leuke gesprekken mee gehad. Ja, serieus waar. Ik kwam met Syrië. Die nam mij helemaal mee. Mohamed, als je luistert, je was een toptaxi. Echt. Nou goed, eindstand. 20 minuten moeten lopen nog naar mijn huis. Ik was om 2 uur een keer thuis, waar ik om 11:45 vertrok. En ik had om 12:30 thuis moeten zijn. Maar ja, wel €75 lichter. En dan heb ik de extra treinkosten van Breda naar Rotterdam nog niet eens meegeteld. Het was een bewogen avond. Een avond om... Oh, dan kan ik een hele foute opmerking gaan maken. Een avond om shivers van te krijgen. Oh, Ed Sheeran. Shivers. Yeah.

0: iets in Breda? Dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: Go for my trucks, I can't

0: Alex Warren met Rescuer hier bij Breda nu in het Studio Circus. Daarvoor hoorde je Ed Sheeran dus met Shivers. En daarvoor hoorde je ja, het bijzondere verhaal dat ik en Maarten dus ook al een keer deels had meegemaakt. Namelijk het missen van je laatste trein. En terwijl we dit nog even net aan het nabespreken waren, kwamen we er eigenlijk achter dat het is. Volgens mij is dit iets wat iedereen wel een keer heeft meegemaakt.
1: Ja, een maatje van me heeft het een keer ook gehad op Horst Zevenum.
0: Wat is dat dan?
1: Dat is in Limburg ergens zo'n. Toen reed de trein vanuit Rotterdam. Oh, toen waren we ook in Rotterdam overigens op stap. Die reed toen nog door vanaf Eindhoven richting Venlo.
0: Okay.
1: Opa spreekt. Ja. Daar was hij ook niet blij mee.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik heb volgens mij mijn vader, die is ook een keer. Die moest naar. Ik weet niet, ik is er ergens naar Zwolle toe of zo. Is ook ergens in Friesland wakker geworden, ja. Ik denk dat het iets is wat
1: ja, en weet je wat helemaal is? Kut is? Als je van met je maat op pad bent en dat ze je dan laten slapen en dan uitstappen en kloppen op het raam.
0: Oh ja, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Ja, dat is een hele vervelende prank is dat. Goed, Maarten, vertel ons, wat is er allemaal aan de hand in de stad?
1: Ja, de maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtelaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt niet verder meer af dan 8 tot 12 graden. Morgen ziet het weerbeeld er vaak grijs uit. Vooral tijdens de middaguren kan het uit het wolkendek wat lichte, soms zelfs motregen vallen. Bij een matige zuidwestenwind is het wel zacht met een graad of 17. Woensdag en donderdag verlopen een stuk warmer. Dan wordt het bij veel zon ruim 20 graden. En nog altijd staat er maar weinig wind. En dat was het weerbericht van Weerplaza.
1: Het verkeer dan van de ANWB. Er staan nogal wat files in de regio. Te beginnen op de A4, dat is tussen Antwerpen en Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina, daar verlies je 5 minuten van je tijd. A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en de Drechttunnel, 20 kilometer. Daar heb je 41 minuten vertraging. Heeft daar te maken met een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A27 Breda-Gorkum, tussen Oosterhout en Hank, daar verlies je 5 minuten van je tijd. A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en Zwijndrecht, een uur. Vanwege een ongeluk en de weg is daar ook weer vrij. Rotterdam-Breda dan tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum sta je op de A16 een kwartier vast. A17 dan Rotterdam-Dordrecht tussen de Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 25 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank een kwartier. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 5 minuten vertraging daar nog op die locatie. En dan is het even om even te kijken naar het spoor. De Friends Really Mine met een heel treinverhaal. En dan nog vergeet ik het knap, hè? Even kijken. Die zit hier zo. Wat is er allemaal aan de hand? Geen stoptrein op dit moment tussen Maastricht en Liège. Dat duurt tot ongeveer 9:15. En in België zijn sowieso stakingen gaande vandaag. Dus houd daar rekening met verstoringen in de trein- en OV-diensten. Tot zover de brede update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

Imagine Dragons Thunder hier op je maandagavond. Het is 7:45. Je mag ondertussen al 3 kwartier 130 rijden. Voor het geval je dat eventjes vergeten was. Bij deze de reminder. Ik was dus aan het luisteren naar Imagine Dragons. Daarvoor hoorde je Goldband. Dadelijk heb ik nog Panic at the Disco voor je. Nu is het Snow Patrol met These Alarms.

Panic at the Disco, Viva Las Vengeance, hier in het Studiecircus. De show zit er alweer bijna op. Het is 8:09. Dadelijk ga ik nog even de voorspelling met je doen. Dan komt Dennis ook in de studio. En dan gaan we kijken of mijn vorige voorspelling van ondertussen al 2 weken geleden uit gaat komen. En wat de voorspelling van volgende week gaat worden. En ik kan vast verklappen, ik denk er eentje te pakken te hebben die het echt zomaar nog wel eens zou kunnen gaan worden. Ik weet dat Dennis je dadelijk in de studio komt en dat hij het volgende nummer wel heel erg lekker vindt. André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes dus, bloed, zweet en tranen. En ondertussen bij mij aangeschoven dus Dennis. André Hazes, zeg het eens.
1: Daar moeten we het recht over hebben.
0: Dennis komt zelf uit Rotterdam, dus dan kun je misschien al wel raden.
1: Ja, niet helemaal mijn ding.
0: Nou, dan gaan we snel door naar de voorspelling. Want als je een nieuwe luisteraar bent, elke week eindig ik mijn show met de voorspelling hoe jouw komende week eruit gaat zien wat betreft nieuws en wat er op je feed allemaal terecht gaat komen. Ik heb voorspellingen gehad dat ik het goed heb voorspeld. Laatst nog, NAC Breda tegen FC Eindhoven. Nou, niet de exacte uitslag, hoor, maar in ieder geval dat ze gingen winnen. Dat klopte. Vorige week, of ja, 2 weken terug moet ik eigenlijk zeggen, had ik voorspeld dat jij heel veel zou meekrijgen over de NASA-raketlanceringen. Ik moet persoonlijk zeggen, ik heb moeten googlen of het allemaal goed is gegaan. Ik heb er niks van meegekregen. Echt helemaal niks. Dus ik durf best te stellen dat mijn voorspelling van 2 weken terug dus nu gefaald is. Zo zie je, you win some, you lose some. We gaan kijken of volgende week de voorspelling beter gaat. Namelijk, ik denk dat Apple weer heel veel in het nieuws gaat komen. Die hebben aanstaande donderdag, als ik het goed zeg, een evenement, van een presentatie. Dan kom ik er niet meer uit. Een presentatie aangekondigd. Ja, dat was het woord dat ik zocht. Het gaat waarschijnlijk heel veel over home producten. Dat zeggen alle experts die zeggen, die home producten van Apple, dat wordt het ding. En dat ga je mega veel terugzien. Ik heb altijd bij als er nieuwe producten van Apple op de markt komen, dat ik het in ieder geval heel veel op mijn feed krijg. Dus ik denk eigenlijk dat ik hier niet mis mee kan gaan. Maar of het NOS-journaal om 8 uur haalt, dat
1: denk ik niet.
0: Dat weet ik dan ook wel net niet. Maar goed, wellicht, als het heel veel op je feed terechtkomt, dan vind ik dat het ook een goede voorspelling is. We gaan het zien. Dennis, wat kunnen we dadelijk verwachten van jouw show?
1: Van mijn show? Gewoon lekker veel muziek en ook weer nieuwe nummers. Ken je Norah Jones?
0: Zeg maar zo niks.
1: Ken je Chris Stapleton?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, die heeft dus samen met Norah Jones, een jazzzangeres, een nieuwe single uitgebracht. Een waanzinnig mooi nummer. Die heb ik onder andere dadelijk klaarstaan.
0: Oké, heel benieuwd, heel benieuwd. Van 8 tot 10 ben jij te beluisteren. Gewoon hier op Breda Nu. En ik sluit hem voor nu af met de artiest waarmee we ook zijn begonnen deze uitzending. Namelijk Frankie Rizzardo. Die heeft toch echt zo'n heerlijke plaat. En dat vind ik dan wel lekker om mee te eindigen met een beuker. Fijne avond. Ja, nou.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo.

0: revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Ja, goedenavond. Het is weer tijd voor Stakenburg in de avond hier op Breda nu. Jawel. Komende uur, twee uur, lekker veel muziek weer klaarstaan voor jullie. Klassiekers, we doen de cake op de week. We hebben het muzikale drieluik, de nummer 1 van toen, waar we een stukje terug gaan in de tijd. Hoe ver, dat vragen we dadelijk aan Daphne. Maar eerst met nieuwe muziek verder. Nieuwe muziek van The Lost Frequencies. Die hebben een nieuwe single uit onze vrienden. En het nummer heet Don't Forget About Me.

Gold van Spandau Ballet. Een van de grootste hits die ze gehad hebben. Nummer 2 heeft hij ooit gestaan in de top 40. Ja, nummer 2. Ik moet er even heen komen, geloof ik. Nogmaals welkom hier zo bij Stakenburg in de avond op Breda Nu. Tot 10 uur hoor je hier zo van alles en nog wat voorbij komen. Waaronder andere veel nieuwe muziek. Je hoorde net al de nieuwste single van Lost Frequencies voorbij komen. En nu heb ik de nieuwste single klaarstaan van Cat Burns. Een singer-songwriter uit Engeland. En die heeft haar nieuwe single uit Is It That Deep. En hetgeen waar het om gaat is waarom dat we ons afvragen waarom het leven soms gewoon zo zwaar is. En niet ieder probleem hoef je dag te bepalen. Er mag ook ruimte blijven om te leven en om lief te hebben. Dit is It That Deep van Cat Burns.

Travis. Die wil dat we allemaal meezingen. Zullen we dat maar gaan doen. En waar je dat ook kan gaan doen, is aankomende vrijdag bij de popronde in Breda. Want de popronde Breda staat... treden 34 verschillende artiesten, singer-songwriters, allemaal starters. Niet per se singer-songwriters, maar startende bands die treden op in Breda op verschillende locaties. 17 om precies te zijn. En in één daarvan zijn wij aanwezig met Breda Nu. Dat is te weten Funhouse Breda, voormalig Escaping en de Bosstraat. En daar treden 7 verschillende artiesten treden erop. Met een hele kleine set van een minuutje of 10. Waarbij ze een paar nummers ter horen brengen, speciaal voor jou aan de radio geluisterd, als je niet kan komen. Maar als je wel kan komen, is heel gezellig om dat te doen. En je kan zelfs meekijken online als je wilt. We hebben een camera daar ook staan, waar je de optredens ook kan zien. En een van de bands die daar optreden, we hebben de afgelopen paar weken hebben er al een aantal keren wat aandacht aan besteed en nummers gedraaid. En een van de artiesten die daar ook optreedt is Wilson E. En dat is een apart verhaal. Het is een groep van vier jonge gasten. Die hebben in de coronaperiode, toen de lockdown was, waren ze op een feestje terechtgekomen en waren met z'n tweeën. En toen hadden ze zoiets van, laten we eens een boekenclub gaan beginnen. En die zijn toen bij elkaar gekomen om een boekenclub te starten. En eigenlijk hadden ze helemaal geen zin om het boek te gaan lezen. En die zijn vanuit daaruit zijn ze een muziekband begonnen. En ze hebben er nog 2 mensen bij gezocht. En zodoende was daar Wilson E. De naam hebben ze vanaf een stond op de zijkant van een schip. En toen hadden ze zoiets van, ja, laten we dat maar doen. Wel een leuke naam. Dus Wilson E. En die hebben net pas geleden hebben ze een album uitgebracht. Wilson's at the Door. En dat is ook de single die eruit komt. En die ga ik nu draaien om je alvast een beetje een indruk te geven van wat je aankomende vrijdag kan verwachten.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legierter. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws.
1: Het nieuws
0: van de afgelopen week. Dit is
1: Kijk op de Week.
0: Kijk op de Week.
2: Ja, we gaan het nieuws van de afgelopen week weer doornemen. En drie nieuwe items heb ik uitgekozen. En daarbij een liedje wat daar naar mijn idee wel leuk bij is. Want uiteindelijk gaat het toch om de muziek. In ieder geval voor mij betreft. De eerste nieuwsartikel gaat over de burgemeester Paul de Pla. De gemeenteraad van Breda heeft namelijk een positief advies uitgebracht voor de herbenoeming van burgemeester Paul de Pla. Daarmee kan hij in 2027 mogelijk aan een derde termijn beginnen. Een vertrouwenscommissie heeft de procedure voor zorgvuldig voorbereid. De benoeming is nog niet definitief. Daarvoor moet de minister van Binnenlandse Zaken het advies overnemen, waarna het benoemingsbesluit volgt. Ja, ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd is om Paul de Pla nog gewoon lekker 4 jaar te laten zitten. Op zich is er niks mis mee met zijn leiderschap voor de stad. Ja, en als je er zijn niet veel burgemeesters die aan een derde termijn beginnen. En als je dat dan wel redt, ja, dan mag je toch wel in de Hall of Fame vandaag. De script.

0: gaan we door met het tweede nieuwsartikel in deze kijk op de week. En die gaat over een fietsachtervolging op een fatbike. Want donderdag 8 oktober vond in Breda een achtervolging plaats waarbij een auto achter iemand op een fatbike aanreed. De route liep via Schorsmolen en Vellenoord. Onderweg werd ook een fietser geraakt. Die hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte de fatbiker en een ander voertuig en kwam in de bosjes terecht. De fatbiker is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is ook mogelijk geschoten. Eén inzittende werd aangehouden en naar een ander werd gezocht. En hier kan je natuurlijk niet zo'n leuk bericht. Dat we altijd heel eerlijk zijn wat daar is gebeurd. Niemand weet het nog, misschien de politie inmiddels. Maar voor de rest weten we er nog niet heel veel van. Maar muziek die hierbij kan, ik denk van weet je wat, ik hou het bij de fietser en bij de fatbike. En daar gebeuren ook wel eens ongelukken in de Tour de France.
1: Oh.

mensen die hem niet kenden. Tour de France van Kraftwerk. En dat brengt ons bij het derde en laatste artikel in deze Kijk op de Week. En die gaat over de evenementenleges, want je hebt hem waarschijnlijk al gehoord. De oppositiepartijen in Breda vinden het onvoldoende dat de voorgestelde verhoging van evenementenleges met 112% slechts 1 jaar wordt uitgesteld. De coalitie had de verhoging naar kritiek uit de evenementenbranche en horeca tijdelijk bevroren. De oppositie wil een duurzame oplossing en verbetering van de vergunningsverlening. Zo blijft de discussie over betaalbare evenementen in de stad op de politieke agenda. Ik had hem zelf in mijn omgeving ook al gehoord van meerdere mensen die bij evenementen betrokken zijn, in ieder geval in het dorp Prinsenbeek. Daarvan hadden ook een aantal mensen al zoiets van, ja, dan gaan er een aantal dingen, gaan er gewoon echt mee stoppen, want zoveel geld hebben wij niet. Dus we mogen wel een feestje gaan bouwen, toch? Als we geen leesjesverhoging krijgen, en laten we hopen dat de oppositiepartijen gewoon hun zin krijgen en dat het niet alleen maar 1 jaar uitgesteld wordt, maar dat de gewone gemeente er vanaf gaat zien, want de leesjes zijn al hoog genoeg. Dus we gaan een feestje bouwen. Ik vind van wel. En dat doen we samen met Cool in the Gang. It's Celebration.

Je luistert naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu, de show waar je de nieuwste muziek hoort.

13 november komt het vijfde studioalbum van Royal Blood uit. En dit was de titelsong daarvan, Dead Company. Wat mij betreft mag die wel vaker gedraaid worden. Heerlijke muziek. Zoals elke week, ook deze week weer. We gaan er eventjes de dagen van de week doornemen. Want ja, je moet toch wel weten wat voor dagen er voorbij komen. En want je wil niks missen. Stel je voor, je mist pannenkoekendag of net zoals vorige week krokettendag. Dat wil je toch niet missen? Nee. Dus ik hou je daarvan op de hoogte hier zo tijdens Stakenburg en Avond op Breda Nu. En ik neem je gewoon weer mee met de belangrijkste dagen van de komende week. En zo beginnen we met morgen, 13 oktober. Want morgen is het internationale Suit Up dag. Oftewel, trek je mooiste pak aan en ga ermee aan de slag. 14 oktober is het Wereldnormalisatiedag. Ja, je zal het maar zeggen. En dag van familiebedrijf, ook heel belangrijk. 15 oktober vieren we de internationale dag van de boerin. En de internationale dag van de witte sok. Ja. En de internationale dag van het handenwassen. Dus voor de mensen die het normaliter niet doen, doen ze in ieder geval om 15 oktober, donderdag. Want daar worden we allemaal ook wat blijer van. 16 oktober, dag van het dak. Internationale dag van de reanimatie. Ook heel belangrijk. En Wereldvoedseldag. 17 oktober, de dag van de trage weg. Het moet niet gekker worden. En zondag 18 oktober is het de Europese dag tegen mensenhandel. Heel belangrijk. En het is Wereld Okapi-dag. Zijn we die hertachtige beesten, zullen we maar zeggen. En volgende week maandag 19 oktober. Dan is het niks. Niks bijzonders in ieder geval. En natuurlijk aankomende vrijdag. Ik heb het al eerder gezegd. Is het de popronde Breda die het aandoet. Je bent hartstikke welkom bij een van de locaties. En uiteraard ook bij ons bij Funhouse Breda aan de Bosstraat. Vanaf 19:30 treden daar de eerste artiesten op. En tot aan de laatste die om 22:30 gaat beginnen. En zo krijg je elke 20:30 is de bedoeling dat er eentje komt optreden. Je bent van harte welkom. We gaan er nog heel eventjes tussenuit voor reclame en het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer terug met nog meer Stakenburg in de avond. Nog meer muziek. Wat hebben we allemaal nog draaien dan? Dan hebben we de nieuwste single van Norah Jones en Chris Stapleton. We hebben het muzikale drieluik. En we hebben de Cake op de Week. En nog veel meer lekkere muziek. Maar we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met The Verve. Bittersweet Symphony. Voor de mensen die niet meer blijven hangen. Wel trusten. Veel plezier met iets anders doen. Maar voor de mensen die gewoon lekker blijven hangen. Tot zometeen na de reclame en het nieuws. En blijf lekker luisteren.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Monday.
1: Dat is het gelukkig niet. Maar dit was wel Blue Monday van New Order. New Order die ontstaan is in 1980 vanuit Joy Division. Joy Division waren er drie bandleden, of vier bandleden in totaal. En de voorman Ian Curtis die pleegde zelfmoord. En het andere drie bandleden hadden zoiets van, nou, we gaan niet verder onder Joy Division, dat kan niet. En we stichten gewoon een nieuwe band. En dat werd New Order. En zo gaan we door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek doe ik met Nora Jones en Chris Stapleton. Nora Jones is een jazzzangeres. Chris Stapleton, een bluesartiest, blues country. En die hebben gezamenlijk een nummer gemaakt. Nou, Nora Jones heeft het geschreven. En heeft gevraagd aan Chris Stapleton of dat hij het samen met haar wilde doen. En het is nog iets langer dan 2 maanden. En dan is het kerst. En dan begint het natuurlijk voor sommige mensen dat de kerstmuziek gaat beginnen. En dat is ook de bedoeling van April's Gone van Nora Jones en Chris Stapleton. Eigenlijk is gewoon een kerstliedje. Zacht en ingetogen.

0: Zo, na de kalmte van April's Gone van Norah Jones, Chris Stapleton en daarna Kate Bush met Cloud Busting, even lekker rocken met Thunderstruck van AC/DC. En ja, we zijn bezig met het muzikale drieluik. Je hebt al twee gehoord, Cloud Busting van Kate Bush en Thunderstruck van AC/DC. Dan denk je, wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Nou, het weer. Cloud Busting, Thunderstruck, Thunder, de donder. Dus we hebben het thema het weer. En nou zou ik als derde liedje natuurlijk iets kunnen doen met de zon. Maar ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Want zoveel zon heeft er niet geschenen de afgelopen dagen. Ja, vandaag misschien wel, maar de afgelopen weekend niet. Nee, toen heeft het vooral geregend. Maar vooral druppels. Natte druppels. Sommige plekken wat hagel. Maar niet hier in het zuiden. Alhoewel, mijn jongste zoon zei van wel. Maar dit is It's Raining Men van The Weather Girls.
1: Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

Dan gaan we van de lekkere meezinger It's Raining Men van de Weather Girls daardoor naar de volgende meezinger. Want iedereen kent wel het nummer Feel Good Inc. van de Gorillaz. Maar in tegenstelling tot It's Raining Men heeft Feel Good Inc. nooit in de top 40 gestaan. Sterker nog, het is de beste, de bekendste single van de Gorillaz wereldwijd. In Engeland op de tweede plek, in Amerika op de 14e plek. En in Nederland niet hoger dan de 20e plek in de tipparade. Maar iedereen kan er mee zingen.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Breda krijgt er 124 sociale huurappartementen bij. Deze woningen komen op loopafstand van het station en staan aan de Liniestraat. De vraag naar sociale woningbouw is groot. Met de bouw van de appartementen wordt de druk iets van de ketel afgehaald. De bouw is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. In totaal moeten er in het gebied ruim 600 woningen worden gebouwd. De zes oppositiepartijen van de gemeenteraad in Breda willen de verhoging van de evenementenleges definitief van tafel. Daarmee gaan ze verder dan het voorstel van het college om alleen de verhoging van volgend jaar te schrappen. Daarnaast vindt de oppositie dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en dat het vergunningenproces eenvoudiger, sneller en goedkoper moet. Het college heeft nog niet gereageerd. Sinterklaasliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Er is een tijdelijke pepernotenwinkel geopend in de stad. In de Barones komt er een tijdelijke locatie van deze speciale winkel. Er zijn honderden soorten en smaken te vinden. Degene die nog willen wachten tot de intocht moet nog wel even geduld hebben. Op 14 november komt de Sint weer aan in ons land. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Walking on a Dream van Empire of the Sun. Ja, elke week heb ik op mijn social media kanalen een dilemma staan, een muzikaal dilemma. En dan vraag ik aan jou als luisteraar, of als in ieder geval volger van mijn social media kanalen, van wat zou jij kiezen? Mocht je hem niet gezien hebben en je bent niet geabonneerd, abonneer op Facebook, Instagram, Stakenburg in de avond en je kan meedoen aan het muzikale dilemma. Het muzikale dilemma van de afgelopen week was, je kan dan kiezen tussen een concert van je favoriete artiest meemaken, ook al is het geluid slecht, of thuis blijven en de perfecte live-opname van dat concert beluisteren. Wat zou jij doen? Denk er maar eens over na. Er hebben een aantal mensen hebben erop gereageerd en de uitkomst was eigenlijk, over het algemeen genomen, toch het concert meemaken, maar dan met slecht geluid. Dan ga je toch meer voor de beleving van het feit dat je naar een live concert bent van een favoriete artiest, dan dat je dan het niet meemaakt en thuis gewoon naar muziek gaat zitten luisteren. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een paar keer naar concerten geweest. En het zijn dan vooral, ik ben heel veel concerten geweest, maar ik ben een paar concerten geweest in de open lucht. Eén keer naar Bruce Springsteen op het Malieveld in Den Haag. En een keer naar Muse in Nijmegen, in het Goffertpark. Waarbij alle twee avonden er wat wind stond. En als je dan wat verder weg staat, dan waait het geluid, waait gewoon wat over het veld heen en dat waait weg. En dan krijg je soms maar stukken van het optreden mee, van de liedjes die er worden gespeeld. Nou zijn er twee favoriete artiesten, dus alle nummers kan ik meezingen. Dus ik weet waar het gaat en waar ze zijn. Maar het is toch, vind ik het dan in een afgesloten ruimte waar de wind geen effect kan hebben op de muziek, vind ik dan toch wel leuker en fijner. Ook al is het de sfeer eromheen en Ik zou niet zo snel meer naar een concert gaan in de open lucht. Omdat ik dan toch zoiets heb van, ja, dan betaal je heel veel voor een kaartje. En de muziek valt dan toch, ja, doordat het wind wegwaait, valt het dan toch tegen. Ik zou dan zelf, dus voor mij hangt het een beetje vanaf ook waar dat het gegeven wordt. Maar als het gewoon om het algemeen gaat, en ik mag niet zeggen wel of niet, ja, dan zou ik toch, denk ik, naar de perfecte live-opname thuis gaan kijken. Gaan luisteren. Ik heb toch zoiets van, het gaat me dan toch meer om de muziek dan om het om de belevenis. Maar ja, zo ieder zijn ding. En zo ieder zijn ding. Dit is Blondie. Het Heart of Glass.

0: van toen.
1: Welke hit stond er ook alweer op nummer 1 in dat jaar?
0: Je hoort het in de nummer 1 van toen.
2: Precies, de nummer 1 van toen. We gaan weer terug in de tijd. En we gaan eens luisteren wat er op de nummer 1 heeft gestaan. In een jaartal wat mijn virtuele assistente Daphne vanavond heeft uitgekozen. Goedenavond, Daphne.
3: Goedenavond, Dennis. Fijn om er ook vanavond weer bij te zijn.
2: En zonder jou is het geen nummer 1 van toen. Dus wat gaan we doen? Daphne gaat voor mij een jaartal uitkiezen tussen 1980 en nu. En dan kijken we de week waar we op dit moment in leven. Week 42 alweer, nummer 10. En dan is het het einde van het jaar. Wat er in die tussentijd op, of wat er op dat moment op nummer 1 heeft gestaan. En ja, ik zeg het elke week weer. Niet alles wat op nummer 1 heeft gestaan tussen 1980 en nu is van even hoge kwaliteit. Dus we gaan het zien voor de rest van de show. Daar heb ik controle over. En deze is helemaal aan Daphne om te bepalen wat we gaan draaien. Dus alvast excuses mocht het iets zijn wat je iets hebt van, moet dit nou? En dan is het antwoord, ja, dat moet. We gaan eens kijken hoe ver we terug gaan in de tijd. Daphne, welk jaar heb je vanavond voor ons uitgekozen?
3: In het jaar dat ik voor vanavond heb uitgekozen, werd Duitsland herenigd. Na de val van de Berlijnse muur in het jaar ervoor, werd Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten en won West-Duitsland het WK voetbal in Italië. Het is het jaar 1990.
2: 1990, dat is een behoorlijke stuk terug in de tijd. 36 jaar, om eventjes heel snel te zeggen. En als je snel zegt, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Begin de jaren 90, wat zou er toen op nummer 1 hebben gestaan? Nelson Mandela, Daphne zegt, die werd vrijgelaten. Die had er toen ook een liedje over, hè? Free Nelson Mandela. Uit de jaren, begin jaren 90. De dancemuziek nog net niet, dat kwam pas een paar jaar later. Dat kwam zo rond 92-93. Lambada van Kaoma, dat was 1989, was net ervoor. Ik heb eigenlijk geen idee. Daphne, wat stond er in week 42 1990 op de nummer 1 positie?
3: In week 42 van 1990 stond de Duitser Matthias Reim met Verdammt, ich lieb dich op nummer 1. Dit was de derde van 4 weken op de nummer 1 positie. In totaal stond dit nummer 13 weken in de top 40.
2: Verdammt, ich lieb dich, voor de mensen die hem niet kennen. Of die in ieder geval die net zo oud zijn als ik. Die kennen hem wel. En ik kan hem van voor naar achter meezingen. Voor de mensen die hem niet kennen. Het was echt wel een hele grote hit dit. Net wat Daphne zei. 3-4 weken in de top of de nummer 1 positie gestaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het LP-singeltje nog thuis liggen van Verdammt, ich lieb dich. We gaan hem gewoon lekker draaien. Het is gewoon een lekker nummer. Je kan hem meezingen. Hij is niet zo heel moeilijk. De refrein is redelijk makkelijk. Dit is Matthias Reim, Verdammt, ich lieb dich, de nummer 1 van week 42 in 1990.

Matthias Rijmen, verdampt ik lief dicht was dit. The War on Drugs met Red Eyes. En dat betekent dat ik, ook als ik naar de klok kijk, dat het tijd is voor mijn laatste nummer in Stakenburg in de avond van deze maandag 12 oktober hier op Breda nu. Zometeen neemt de Symphony Experience het stokje over tussen 10 en 12. Kan je daar gewoon lekker door luisteren naar Symphony. Maar niet voordat ik nog één nummer kan aanzetten. En dat ga ik doen met een pareltje. En ik noem altijd, zo einde van de show, heb ik altijd zo'n pareltje. En een pareltje is dan een nummer wat op een album staat, wat nooit is uitgebracht. Dus wat je eigenlijk nooit hoort op de radio. Alleen als je de muziek, de album draait, dan kan je hem voorbij horen komen. Dus als je geen fan bent van die bepaalde artiest, dan mis je soms toch wel eens nummers. En daar zitten toch wel gewoon mooie nummers tussen. Pareltjes, zoals ik het zelf zeg. En zo heb ik een nummer bij me van Lorde. Nou, Lorde kan je natuurlijk kennen van vanuit de nummer... Royals, dat is wat ik zocht. Royals, die ken je vast wel. En op een album Melodrama vanuit 2017 staat een heel mooi nummer op. Tenminste, dat vind ik. En ik hoop dat jij het ook vindt, want ik ga hem zo meteen draaien. En dat nummer heet De Louvre. En het is gewoon een mooi nummer. Dus doe ermee wat je wilt. Maar die ga ik zo meteen aanzetten als laatste nummer. Dus... alvast bedankt voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat je er volgende week weer bent. En vergeet niet, aanstaande vrijdag is het Popronde Breda. 17 verschillende locaties, 34 artiesten. En wij staan met Breda nu, staan wij in Funhouse Breda aan de Bosstraat. Dus je bent van harte welkom op een van deze locaties. En kom je ook naar ons toe in de Funhouse. Hartstikke gezellig. En dan hoop ik je volgende week weer gewoon aan de andere kant van de radio te mogen ontvangen. En je te verblijden met nieuwe muziek. En met allerlei andere nummers die je lekker mee kan zingen. En ga zo maar door. Maar niet voordat ik nu deze heb afgerond met De Louvre van Lorde.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience.

Welkom bij de Simpo Experience. Vandaag aflevering 593. En we begonnen vandaag met Moonlight Shadow, een single die afkomt van het album Crisis van Mike Oldfield. En de zang werd verzorgd door Maggie Riley, kwam uit in 1983. Ja, het lied gaat over iemand die onverwacht om het leven komt en over het verdriet en het ongeloof van degene die achterblijft. Ja, dat is over Moonlight Shadow, prachtig nummer van Mike Oldfield en prachtig gezongen door Maggie Riley. Straks in de tweede uur natuurlijk een standaardalbum van de maand. Daar draaien we ook iets van. Dat is van de Nederlandse band Ricochet, die helaas niet meer bestaat. De Brabantse band. En het album heet Cathedral of Emotion. Dat dus straks in het tweede uur. Nu Brons, de band die genoemd is naar David Brons, die ook bij Iona actief was. Hij heeft nu een album gemaakt samen met andere bandleden, The Fellowship. En dat gaat over The Lord of the Rings. Hier is Just One More Step.

Pink Floyd. Van het mooie album A Momentary Lapse of Reason. Toen was Roger Waters al uit de band gestapt. Dave Gilmour op gitaar, zang en keyboards en allerlei andere sequences. Nick Mason natuurlijk op drums. En Richard Wright, piano, zang en ook nog op hammondorgel en koetsweil. En verder ook een keur aan grote heren uit de popmuziek. Bob Ezrin op keyboards, Tony Levin op basgitaar, niet tenminste. En verder ook Carmine Epais op drums en Bill Payne op hammondorgel. En John Halliwell van Supertramp speelde ook nog een saxofoon op dit album. A Momentary Lapse of Reason draaide het schitterende Sorrow met een hoofdrol voor David Gilmour natuurlijk op gitaar. Verder met John Holden, die heeft zijn 7e album uitgebracht. Het heet Thresholds. En het is opvolger van The Great Divide van een jaar geleden. En ja, Thresholds is weer een prachtig mooi album. Hij wordt geholpen bij dit album door Peter Jones, die we ook kennen van Tiger Motels en van Camel op zang. Sertari zingt ook. Joe Payne kennen we van de Enid op, ook op zang. En Sally Meneer, ja, dat is de dochter van Kelly Meneer van Gentle Giant. Die zingt ook, maar die duikt ook in meerdere symfonische rockprojecten op. Van dit album van John Holden, Shape Remains.

imposant vind ik het nog steeds. Het album To The World Of The Future van Earth and Fire, Nederlands symfonische trots. Ja, en het boegbeeld van die band is ons lang, zo lang geleden ontvallen. En dat was natuurlijk Johnny Kaagman. En die hoorde je ook op de nummer Voice From Yonder. Een beetje occult nummer over geesten die terugkeren. En, want alles wat iets meer zijn. Maar muzikaal is het echt geweldig. Maar ook wel een beetje meer funky dan op voorgaande albums trouwens in 1975. Oeh, dat is ook alweer 51 jaar geleden. Giant Sky is een solo-project van de zanger, maar ook belangrijkste componist van de Noorse band Soup. En ja, die heeft dus al een aantal albums laten verschijnen. En nu is er Giant Sky, want dat is zijn pseudoniem, deel 3. Dat bestaat uit 2 albums, Giant Sky 3 en The Further We Go. Ook dat is een vervolg of een extraatje van Giant Sky 3. De man heet Erland Astad Viken, speelt gitaar, basgitaar, drums, percussie, toetsen en andere instrumenten. En ja, dan huurt hij nog een aantal mensen in die meedoen met zijn project van het album. Het mooie Nothing to Forgive, Nothing to Forget, Giant Sky.

Ja, er komt heel veel symfonische rock uit Noorwegen. Mooie symfonische rock. Nothing to Forgive, Nothing to Forget van het derde album van Erlend Wieken. Nu dat nieuwe album deel 3 heeft gemaakt. Maar er is ook nog een extraatje uitgekomen. Giant Sky 3, The Further We Go. En deze man maakt prachtige albums tot nu toe. Zijn derde dus. Echt een aanrader wat mij betreft. En nou, dan ga ik nog eens terug naar misschien wel het oeralbum uit de symfonische rock. In the Court of the Crimson King van King Crimson. Dat blijft prachtig. Uit 1969. En de titeltrack The Court of the Crimson King. Ja, dat is een topper in de symfonische rock.

In the Court of the Crimson King. Fantastisch album van King Crimson. Uit 1969 alweer. Ja, het gaat hard. Maar dit is toch wel een geweldig album. Als je het aan mij vraagt. Deze band die toen de trend zette. Voor de ontwikkeling van de symfonische rock. De band Pure Reason Revolution heeft ook een nieuw album. Het is een zevende. En John Courtney is de zanger, gitarist en toetsenman. Ravi Kesavaram op drums. Anike Shireen op zang en toetsen. En dat zijn eigenlijk de vaste bandleden. En de basgitaar wordt gehanteerd op de tellen door Marius Duda, Christopher Gilderloh. En van dit album draaien we twee wat kortere nummers. Haywire Heart, gevolgd door Below Radiance.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check facebook.com/Simfo Experience.
7: facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij de Symfo Experience. We rollen met Amerikaanse rockband Styx, Dennis Young, Tommy Shaw, James Young en de broers John en Chuck Panozzo. Opgericht in 1972 en gingen in 1984 uit elkaar, maar zijn weer heropgericht. Een van de leden van de band, John Panozzo, is al overleden in juli 1996. Dit was Sing for the Day. Het was de eerste hit in Nederland voor deze band. Typische Amerikaanse symfo, maar mooi gedaan. De Flower Kings die bestaan al meer dan 30 jaar en er komt weer nieuw werk aan. Het album wat in voorbereiding is, is Hope. En dat gaat binnenkort verschijnen, 23 oktober. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. Het is de opvolger van Love uit 2025. Dat album bestaat uit een aantal epics. World Spinning, The Final Curtain en The Gods of Rome. En twee kortere nummers, In a World of Fools en Mars en Minerva. En er is al een single voor uitgestuurd voor dit album. Ook een video en dat is In a World of Fools, The Flower Kings.

zijn zo van die nummers die je gewoon op een verzamelcassette, een verzamelband of een verzamelplaylist wil zetten. En dit is er zo een, wat mij betreft, Camel van het album Stationary Traveller uit 1984. Een van de eerste cd's die ik kocht nadat ik ook een cd-speler had aangeschaft. En dat is ook allemaal weer lang geleden. En op dit album ook nog bijdrage van onze eigen Ton Scherpenzeel, die toetsen speelde. En op dit nummer Long Goodbyes, prachtige zang van Chris Rainbow, uitstekende zanger die inmiddels ook al lang niet meer onder ons is. Camel, mooi om nog veel te draaien uit dit mooie oeuvre van deze geweldige band onder leiding van Andy Latimer. In Duitsland heeft de band Saris inmiddels zijn zesde album uitgebracht. Het heet Project of World, opvolger van Beyond the Rainbow van 2020. De band bestaat uit Dirk Akkerman op gitaar en toetsen, Mark Arnold op saxofoon, Lutz Gunther op basgitaar, Jim Keegan op drums en percussie, Martin Snella op gitaar en Henrik Mager is de uitstekende zanger. Lead en achtergrondzang doet hij. Van het album de relatief lange track, de mooie finale Surrounded. In this

De Simfo Experience. Elke week 2 uur lang een streling voor je oren. Samenstelling en presentatie, Ad van Loon.

Pete Sinfield van zijn soloalbum. Zijn enige wat hij maakte in 1973. Dat album heet Still en we draaiden de mooie titeltrack. Ja, prachtig. Mooi album wel. Hij was natuurlijk de grote tekstschrijver voor King Crimson. Met name in de beginperiode. En legendarisch zijn zijn teksten voor In the Court of the Crimson King. Dat draaiden we natuurlijk al het eerste uur al tegen het hadden van prachtige teksten. En op dit album krijgt hij ook medewerking van diverse grootheden. Bel Collins op fluitinstrumenten. Greg Lake doet ook nog zingen. En dat hoorde je ook op Still trouwens. Je hoorde hem duidelijk aanwezig. Keith Tippett op piano. John Wetton op bas. En Boss Burrell ook op bas. Die kennen we ook weer van King Crimson. En Ian Wallace op drums. Ja, en daarna maakt hij geen albums meer. Hij deed trouwens ook de lichtshows bij King Crimson. Pete Sinfield. Dat album heb ik mooi in de kast staan. Een mooie uitvoering met bonustracks en zo. Hartstikke mooi. De Samurai of Prog is natuurlijk een geweldig project. Als je praat over symfonische rock. In een wisselende bezetting overigens. Maar Marco Benaar en Kimmo Purs die zijn de heren die altijd het hart van de band vormen. Respectievelijk op basgitaar en op drums. Het meest recente album heet The Seven Voyages of Sinbad. De reizen van Sinbad. En daar staat van alles op wat zeer de moeite waard is. Zoals The Isle of Wonder.

De band Ricochet is het standaardalbum van deze maand. En het is mooie muziek. En de band heeft eigenlijk veel te kort bestaan, als je het aan mij vraagt. Neo Symfo band uit Deurne, opgericht in 1993. En de groep kwam voort uit de schoolband Frontline en ging aanvankelijk verder als coverband Trush. Toen de muzikanten eigen werk gingen schrijven in de traditie van de Neo Symfo, ontstond Ricochet. Erwin Boerenkamps op zang en akoestische gitaar, Bart van Helmond op gitaar en zang, John van Heugt op toetsen en zang en Michael van der Meer op drums en percussie en Niels Nijssen op bas en zang. Ricochet combineerde melodieuze composities met symfonische toetsenpartijen, stevige gitaarlijnen en invloeden van groepen als Marillion, Pendragon en IQ, maar ook Klepsydra volgens mij. Eerst kwam er een EP, Quest for the Heartland, gevolgd door het album Cathedral of Emotions in 2002. En dat was dus, en dat is de komende maand, het standaardalbum van de maand. Er kwam er één album in 2004, en dat heette Change. Ja, het werd in 2001 werd de band uitgeroepen tot de beste new band voor door de Britse Class Rock Society. De groep stopte in 2007. Ja, een herkenbare bijdrage leverden ze toch wel aan de neo-symfonische rock van Nederland. Prachtig album, vond ik het nog steeds. Heeft heel vaak ook in mijn cd-speler gebivakkeerd. Verder met een laatste track voor vandaag in ons programma. En dat is er een van Steve Hackett en Steve Rodri. Die een prachtig album maakte, The Roaring Waves. Een prachtige samenwerking tussen deze twee gitaargiganten uit de symfonische rock. Vandaag het nummer Pacific Coast Highway. Tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Kun je doodgaan?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Sh-sh-sh.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten